0: Team Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
0: King.
2: You better recognize
0: Distortion.

0: Distortion. 6 uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort en daarbij zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. Naast de twee piloten zijn er toeristen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ze maakten een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van duizenden jaren oude tekeningen in het Peruaanse woestijnlandschap. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen, maar werd tegengehouden waarna de bom ontplofte. Mogelijk wilde ze een aanslag plegen, want in het restaurant zou een hoge Russische militair zitten die zijn verjaardag vierde. In de duinen op Texel heeft gisteravond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. De brandweer was er snel bij om het vuur helemaal uit te krijgen. Er raakte niemand gewond. Zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. En ze had haar komst al via Instagram aangekondigd. Madonna trad ongeveer een half uur op. En nam ze ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Distortion.

0: groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen een vliegtuigje dat een toeristische trip maakte neerstortte. In het toestel zaten naast 2 bemanningsleden 11 vakantiegangers. Allemaal uit Europa, maar niet uit Nederland. De groep maakte een excursie naar de Nazca-lijnen, de mysterieuze lijn in het landschap van Peru. Amerika stond al klaar om Iran aan te vallen, maar president Trump heeft de operatie afgeblazen. Een aantal landen zou gevraagd hebben de aanvallen uit te stellen en te wachten op een akkoord over de straat van Hormuz en de atoomplannen van Iran. Of er als schot in een akkoord zit, vertelde Trump er niet bij. Er waren vannacht 2 branden in de buurt van Os en de politie zoekt uit of ze iets met elkaar te maken hebben. De eerste brand was in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in brand, meldt Omroep Brabant. En de andere brand was daar vlakbij in Geffen. Daar werd een loods verwoest en ook daar stond een veegwagen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Zoals gebruikelijk liet ze het publiek wachten, want ze kwam een uur te laat het podium op. Madonna zong ongeveer een half uur en er was ook nog een gastoptreden van Kylie Minogue. Woensdag had Madonna haar optreden al aangekondigd via Instagram. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Kink. You gotta recognize. Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
12: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het Nationaal Monument op de Dam is beklad. Op de muur is de tekst Stop the Human Traffic gekalkt, plus een doodshoofd en de woorden Wake Up. Wie erachter zit is niet duidelijk. De politie heeft de Dam afgezet en onderzoekt de zaak. Het monument werd in mei ook al beklad, toen als protest tegen de toestand in Gaza. Op een campingpark in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand. Meerdere caravans en woonwagens staan in lichte laaien. Er zijn geen gewonden. Op het park woont een groep stadsnomaden met toestemming van de gemeente. Om de paar jaar moeten ze naar een andere plek. De politie in Brabant onderzoekt twee branden in Os en omgeving. De eerste brand was vannacht in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in lichte laaien. Die waren niet meer te redden, meldt Omroep Brabant. Een half uur later was het raak in Geffen, dat is in de buurt. Daar vloog een loods in brand. In Peru is een vliegtuigje met toeristen gecrashed. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ze maakten een vlucht om de Nazca-lijnen te bekijken. De bekende tekeningen in het landschap die alleen vanuit de lucht te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Martian. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Kink.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: King. King. Distortion.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: 9 uur, dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Onbekenden hebben het Nationaal Monument op de Dam beklad met verf. Er staan teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Ook is er een blauwe doodskop opgeschilderd. De politie heeft het monument afgezet met linten en onderzoekt de zaak. In mei werd het Nationaal Monument ook al beklad en dat had met Gaza te maken. De brand op een campingpark in het westelijk havengebied van Amsterdam is onder controle. 7 caravans zijn verwoest, voor de bewoners wordt opvang gezocht. Op het terrein wonen stadsnomaden, dat mag van de gemeente. En om de paar jaar moeten ze van plek wisselen. In de buurt van Veghel zijn 4 inzittenden van een auto gewond geraakt, vermoedelijk na een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Auto knalde op een provinciale weg tegen bomen. Op de plaats van het ongeluk stond ook een andere auto en die is door de politie meegenomen. Kylie Minogue heeft op Instagram iedereen bedankt die bij haar optreden gisteren in Amsterdam was. Het was een verrassing dat ze langskwam. Tijdens het optreden van Madonna op het World Pride Music Festival stond ze ineens op het podium en zong ze een paar nummers mee. Van Madonna was al bekend dat ze vannacht zou optreden. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Let's
7: go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
11: Go Distortion! Let the body set the floor.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er zijn twee mensen opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam vannacht. Het zijn een man uit Hoofddorp en een Pool. Ze hadden apart van elkaar teksten op het monument geschreven. De eerste werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen ze met hem bezig waren, zagen ze dat de Pool iets met lippenstift op het monument schreven. Een brand op een camping voor stadsnomaden in Amsterdam is onder controle. Van 7 caravans is niks meer over. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand valt niks te zeggen. En volgens de politie was het vuur zo fel dat waarschijnlijk alle sporen zijn vernietigd. In de buurt van Veghel zijn 4 gewonden gevallen toen de auto waarin ze zaten tegen bomen knalde. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van de 4 inzittenden zijn zwaar gewond. Bij de plek van het ongeluk stond een andere auto en die is door de politie meegenomen. Hongarije heeft de enige kerncentrale die het land heeft stilgelegd. Heeft te maken met het waterpeil in de Donau. Door de extreem lage waterstand is er te weinig koelwater. Het is voor het eerst ruim 40 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. Hongarije moet nu stroom importeren, wat duurder is. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: retour.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: King. Distortion.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. FIFA-baas Infantino was van plannen met zijn omstreden investeringsplan zijn eigen salaris te vertienvoudigen naar 30 miljoen per jaar. Heeft de Britse krant The Times gehoord van anonieme bronnen. Maar het plan sneuvelde onder druk van alle kritiek vanuit de voetbalwereld. Infantino heeft zelf toch niet op het debakel gereageerd. De natuurbranden in de buurt van Athene breiden zich uit. Het vuur is nog maar een paar kilometer van Megara, een stad met 20.000 inwoners. Door een felle wind wordt de brand aangewakkerd. En op het eiland Kefalonia woedt ook een brand, maar daar worden geen dorpen bedreigd. En de bosbranden op Kreta zijn zo goed als uit. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht beklad en daarvoor zijn twee mensen opgepakt. De een is een man uit Hoofddorp die op heterdaad werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen die agenten op collega's zaten te wachten, zagen ze een Pool iets met lippenstift op het monument schrijven. En hij zit ook vast. De politie is tevreden over hoe het er gisteren aan toe ging tijdens de Canal Parade. Er waren geen grote incidenten tijdens de botentocht en ook niet bij de feesten na afloop. Wel waren er enkele pro-Palestina-demonstraties waarbij de politie moest ingrijpen. Een actievoerder die geen ID kon laten zien, is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.
3: And see, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het monument op de Dam ziet er weer netjes uit. Schoonmakers hebben de verf eraf gepoetst. Vannacht werd het monument 2 keer beklad. Eerst door de man het hoofddorp en daarna door een pol die er met lippenstift wat op schreef. Er stonden teksten op als Stop the Human Traffic en een tekening van een doodshoofd. Het investeringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino rond het WK voetbal had vooral zijn eigen bankrekening moeten spekken, zeggen anonieme bronnen tegen de Britse krant The Times. Hij mikte op een salaris van €30 miljoen per jaar. Dat is 10 keer zoveel als nu. Het plan sneuvelde en de vraag is nu of Infantino wel aan kan blijven. Vannacht is brand geweest bij een flat in de Zwolse wijk Holtenbroek. Het vuur was zo heftig dat 16 appartementen moesten worden ontruimd. Er zijn geen gewonden. De politie houdt rekening met brandstichting. Buiten de flat zou een berg afval zijn aangestoken, waarna de vlammen oversloegen. Gehoopt wordt dat getuigen meer kunnen vertellen. Een opmerkelijk record gisteren bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. Nog nooit werd er zoveel confetti in 1 minuut de lucht ingeschoten. Maar liefst 185 kilo. En dat is goed voor een plek in het Guinness recordboek. De berg confetti ging de lucht in na een optreden van Bebe Rexha. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Media Markt.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal mensen dat de oversteek van Marokko naar het Spaanse Ceuta niet heeft overleefd, blijft oplopen. Er zijn tot nu toe 72 lichamen gevonden. Afgelopen week werd Ceuta overspoeld door tienduizenden migranten. Via de zee probeerden ze zwemmend het strand te bereiken. Dat liep dus niet voor iedereen goed af. In korte tijd waren in Assen explosies bij woningen. En dat is voor de politie reden om uit te zoeken of er een verband is. De reeks ontploffingen begon een week geleden en steeds waren 2 woningen het doelwit. Hoewel er bij 1 woning aan de voorkant camera's waren neergezet, ging het vannacht toch mis aan de achterkant. Op de A16 tussen Breda en de Belgische grens is een automobilist omgekomen. Zijn auto vloog bij knooppunt Galder uit de bocht en kwam in de berm terecht, meldt Omroep Brabant. Er waren geen andere auto's in het spel. De weg is deels dicht voor onderzoek en verkeer wordt omgeleid. Een foutje van een Nederlander die met zijn auto door het Belgische Blankenbergen reed. Hij volgde zijn navigatie-app, maar daardoor kwam hij in het centrum op een trap terecht. De bestuurder van in de 70 kwam met de schrik vrij. Hoeveel schade er is aan de auto en aan de trappen wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Twee uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Met weer een paar snikhete dagen voor de boeg breidt het RIVM het Nationaal Hitteplan voor morgen en dinsdag uit naar landelijk. Vandaag geldt het alleen voor het Zuidoosten. De komende dagen kan het hier soms meer dan 35 graden worden. Het hitteplan is een pakket adviezen onder meer om genoeg te drinken en extra op ouderen te letten. De leiders van meer dan 20 EU-lidstaten, waaronder Nederland, willen dat er actie wordt ondernomen tegen de situatie in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. De laatste dagen probeerden tienduizenden mensen daar zwemmend naartoe te komen. Ruim 70 overleefden dat niet. Dinsdag praten de Europese binnenlandministers over de situatie in Ceuta. Op het IJsselmeer in de buurt van Urk is brand uitgebroken op een schip. Waarschijnlijk was er eerst een explosie. De veiligheidsregio is bang dat 2 mensen in het water zijn gevallen. Ambulances, politie en brandweer zijn uitgerukt. En ook een traumahelikopter is opgeroepen, net als de reddingsbrigade. Zeker 5 mensen zijn in Indonesië om het leven gekomen door brand op een veerboot. Naar bijna 50 mensen wordt nog gezocht. Ze zijn vermoedelijk in paniek de zee ingesprongen. De boot kwam van Surabaya en was onderweg naar Makassar. Waardoor de brand uitbrak op het schip is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een explosie op een zeilboot in de buurt van Urk zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren in het water terechtgekomen. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wel is duidelijk dat er niet meer mensen op het schip zaten. Er wordt nog onderzocht wat de klap op de zeilboot heeft veroorzaakt. Omdat het de eerste dagen van komende week weer tropisch wordt, breidt het RIVM het Nationaal Hitteplan morgen en dinsdag uit naar landelijk. In het zuiden kan het 36 graden worden en vooral oudere en minder gezonde mensen kunnen daar last van krijgen. Blijf genoeg drinken en span je op de heetste uren van de dag niet in, is het advies. Studenten van de Technische Universiteit in Delft hebben zilver gepakt in een Amerikaanse race met auto's die rijden op zonne-energie. In een week tijd legden ze in hun zonneauto 4000 kilometer af. Ze finishten vandaag als tweede in de stad Amarillo in Texas. De winnaars zijn een studententeam uit België. En in Gent in België heeft dagenlang een spandoek gehangen met daarop de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". Het spandoek zou verwijzen naar de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Die vroeg onlangs op een festival in Gent of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Volgens een expert is het spandoek racistisch en is het nu weggehaald. Het weer van Weer Online. Lekker veel zon en zomers warm. In het zuidoosten kan het lokaal 31 graden worden. Op de stranden is het zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Zo'n beetje overal wordt het tropisch heet. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
11: OG's. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: King. Distortion. I push my fingers.

0: Kink Distortion.
1: Kink. De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: is Kink Distortion.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Athene is een ongeluk gebeurd met twee blushelikopters. Die botsten in de lucht tegen elkaar en daarna zijn ze gecrashed. De helikopters waren bezig met het blussen van een van de grote bosbranden. Over het aantal slachtoffers is nog niks bekend. Wel zou de bemanning van één van de toestellen zijn gered. De FBI heeft in 2010 nagelaten om Joran van der Sloot te arresteren. Een Amerikaanse journaliste zegt volgens RTL dat agenten destijds meekeken toen van der Sloot in een hotel geld kreeg in ruil voor informatie over de verdwijning van Natalie Holloway. Ze grepen niet in. Niet veel later doodde van der Sloot in Peru Stephanie Flores. Israël heeft aanvallen gedaan op 3 plekken in de Gazastrook en het dodental loopt steeds verder op. Er zijn tot nu toe 11 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden zeker 3 kinderen zijn. De aanvallen zijn een paar dagen nadat Hamas had beloofd de wapens neer te leggen als Israël zich zou terugtrekken. En bij een ongeluk op de A16 tussen Breda en de Belgische grens zijn een automobilist uit Oosterhout en zijn hond omgekomen. De auto vloog bij knooppunt Galder uit de bocht en kwam in de berm terecht. Een andere auto werd geraakt door een brokstuk van de verongelukte wagen, maar daar raakte niemand gewond. Het weer van Weer Online. Veel zon en warm, ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Distortion.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pakken.
8: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Griekenland is een reddingsoperatie aan de gang na de crash van 2 blushelikopters. Die botsten op elkaar ten westen van Athene. Griekse media melden dat in elk geval 1 inzittende het ongeluk zou hebben overleefd. De helikopters waren bezig met het blussen van 1 van de grote bosbranden die in Griekenland woeden. Nu de waterstand in de rivier de Donau extreem laag is door de droogte, kunnen 2 waterkrachtcentrales in Servië niet op volle kracht meer draaien. Ze leveren nog maar 20-30% van hun normale capaciteit. In Hongarije ligt de kerncentrale stil omdat die geen koelwater meer uit de Donau kon halen. Ajax heeft als bedankje een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Volendam. Ajax mocht in mei het Volendamstadion lenen tijdens de play-offs voor Europees voetbal. De eigen Johan Cruijff Arena was namelijk bezet door Harry Styles die daar optrad. Ajax won het oefenpotje tegen Volendam met 3-1. En wielrenner Wout van Aert is winnaar geworden van de Ronde van Denemarken. De Belg won 3 van de 5 etappes. De zege in de slotrit was voor de Deen Rasmus Højbjerg Pedersen. Van Aert moest dit jaar de Tour de France laten schieten door een elleboogblessure die niet op tijd over was. Het weer van Weer Online. Veel zon en warm. Ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom bij de lijst van Argeman. 100 gloednieuwe metal tracks, gerangschikt op populariteit. We spelen de lijst van boven naar beneden, pakken er wat nummers uit en eindigen bij de nummer 1 over een kleine 2 uur. Die is volgens de metalheads de populairste metal track van deze week. Zo simpel is het. En mocht je de gehele top 100 van deze week willen bewonderen, kijk dan even op de Facebookpagina van de lijst van Argeman of King Distortion. Of word lid van de Telegram groep De Lijst van Argeman, zo heet die groep, waar ik de lijst eerder al neerzet in PDF-format. Duik alleen nieuwe nummers.

Met dit mooie weer ga ik samen met de loodzwaarjongens naar Dynamo Metal Fest dit weekend. Daar nemen we een show op. En op zaterdag, morgen dus, treedt daar Creator op. En ik dacht, ik ga wel eens nummer draaien waar ik zin in heb. People of the Lie van lang geleden. Come of Souls, ik weet niet precies, begin jaren 90. Dan gaan wij door naar de lijst. Als je voor je hebt liggen, dan nummer 89. Dan kan je zien dat we Mornietti gaan draaien uit Finland. All Your Lies.

De band More Nietti bestaat al sinds 2014, maar heeft eigenlijk nog niets gedaan, althans niks uitgebracht. En daar komt nu dan een einde aan. 7 november, duur nog even, komt hun debuutalbum uit, Mustama. En je hoorde deze single, All of Your Lies. All Your Lies, het ding, hoorde jij op nummer 89. Dan gaan we door naar nummer 79. Daar staat Grit Sermon met A Fool to

Crypt Sermon en de band die je hiervoor kon horen, Mornietti, bestaan ongeveer even lang, een jaar of 12. Brengt Mornietti zometeen hun debuutalbum uit, is Crypt Sermon al veel verder. Die hebben al 3 platen uitgebracht en onlangs een EP, Saturnian Appendices, en je hoort daar een nummer vanaf.

vorige week 17 en deze week wel een beetje getuimeld, dat is jammer. Naar plek nummer 66. Maar een mooie plek als metal band denk ik daar te staan in die top 100. Je hoorde Legions of the Cross van Marder. Vandaag dus het album Dark Believer is uitgekomen. Die kan je helemaal gaan beluisteren. Zoals ik al zei, de loods waar jongens gaan naar Dynamo Metal Fest. En waar ik wel naar uitkijk, zijn mijn grote vrienden van Obituary. Laten we even lekker nummer draaien.

Morgen op Dynamo Metal Fest. Obituary, altijd een feestje. En ik draai even Dying van het album Calls of Death. Goed, voordat we naar de reclame gaan, krijgen we mij nog één nummer en wel op nummer 63. Ik heb hem vorige week ook gedraaid, vond het eigenlijk wel leuk. Stond toen de nummer 94. Darker Half, lekker populair nummertje, maar klinkt wel lekker. From Disaster.

0: Distortion. De lijst van Achterman. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Dit is Kink Distortion.
9: Je bent beland in de hardste hitlijst van Nederland, de lijst van Achterman. En op 61...

versie van een classic uit 1983. Yet to Yet, het nummer van Alcatraz. De band heeft nog hier opnieuw ingespeeld. En ja, een van de favorieten van de band zelf. En hij staat wel een lekker nummer. Op nummer 61. Dan gaan we door naar nummer 59. Daar staat de nieuwe van Unleashed.

als Marder is ook nieuwe plaat van Unleashed Fire Upon Your Lens vandaag uitgekomen. Dus als je het een tof nummer vindt en je houdt van Unleashed, net als ik, dan zou je dus vandaag de nieuwe plaat kunnen gaan beluisteren. En je hoort de nummer A Toast to the Fallen, die vorige week op 11 stond, deze week op 59. Wat gezakt, maar wat mij betreft wel een lekker nummer. Je hoort Mastodon en die spelen ook vandaag op Dynamo Metal Fest. En ik ken eigenlijk maar één plaats, goed van ze, Crack the Sky. En we gaan de nummer draaien, Quintessence. Je luistert naar

Mastodon is persoonlijk niet helemaal mijn cup of tea. Maar ik vond deze plaat uit 2009, Crack the Sky, wel ontzettend tof. Misschien dat het hielp dat ik die plaat draaide op mijn vakantie. Zoals vakantievibe eromheen. Ik ga ze vandaag zien op Dynamo Metal Fest. En wie weet dat ik mijn mening verander en al een spul ga beluisteren. Want ze hebben best wel een plaat uit. Ik ga ze even luisteren wat ik er vandaag van vind. Maar dit is wel een tof nummer. We gaan naar nummer 50 toe, precies op de helft van de top 100. Daar staat Deadhead, een thrash gezelschap uit de USA. En je hoort Perpetual Punishment.

welke band dat Dead Heat, en dit vind ik wel lekker nummer, op 50, Perpetual Punishment. Dan gaan we door naar nummer 45. En daar zit onze grote vriend Arjen Anthony Lucassen. Hey, oh. Ja, hij gaat er beginnen. Hij gaat het album uitbrengen, Songs No One Will Hear. En van het album hoor je Call

Arjen Anthony Lucassen met Golden Conspiracy. Op 39 nieuw binnen staat Wolfheart met het nummer Carnivore.

Kiss met Carnivore was dit op 39. We gaan zo naar de reclame toe. En heb je daar niet veel zin in? Dan kan je de pijn verzachten door even naar de Telegram-groep De Lijst van Argeman te gaan. Daar lid te worden, moet ik even goedkeuren. Maar ja, dan kunnen we lekker lullen over de muziek. Samen met andere mensen, hartstikke gezellig. En dat doodt de tijd een beetje, zeg maar. Maar voordat we naar het reclame gaan, krijg je in te horen Striper. Ik vind die gitaarsound van die band, ja, hun boodschap niet helemaal de mijne, maar goed. De gitaarsound is heel erg lekker. Je luistert naar Still the Night op 21. Tot zo, in tweede uur.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het ongeluk met twee blushelikopters bij Athene zou de bemanning van één van de toestellen zijn gered. Dat meldt een Griekse krant. Over het lot van de mensen in de andere helikopter is nog niks bekend. Bij het bestrijden van een grote bosbrand vlogen de helikopters tegen elkaar en stortten neer. In Arnhem is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij bij het Gelderdoom op een pijlwagen knalde. Getuigen zeggen tegen de regionale nieuwssite dat de motor op dat moment heel hard reed. De 22-jarige bestuurder ligt in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er is misgegaan en heeft de weg afgesloten. Een kapotte bovenleiding zorgt voor forse hinder voor mensen die onderweg zijn tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. Tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal rijden veel minder treinen. NS meldt op de site dat de problemen zeker tot 10 uur vanavond duren. En het WK is nog maar net voorbij, maar in ons land staat het nieuwe voetbalseizoen alweer op het punt van beginnen. In Eindhoven wordt nu afgetrapt voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Landskampioen PSV neemt het op tegen bekerwinnaar AZ. PSV won de prijs vorig jaar na een 2-1 winst op Go Ahead Eagles. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Station. Dit is het tweede uur van de lijst van Acheman. Een top 100 met de allernieuwste metal tracks. En op 15 staat Omnium Gatherum, de nieuwe My Pain.

7 november komt de nieuwe plaat uit. May the bridges we burn light the way. Van Onium Gatherum. En je hoorde de Engelse eerste single er vanaf. My Pain. Nieuw binnen op 15. Nou, dan gaan we gelijk door naar nummer 13. Vorige week nog op 6. Dus helaas een beetje uit de 10 gerold. Maar inmiddels staat er ook een dikke 5 weken in. Dus dat is op zich ook niet zo raar. Je hoort Paradise Lost ook bij Dynamo Metal Fest. Volgens mij op zaterdag. Nee, op vrijdag. Vandaag gaan we die beluisteren. Althans, ik ga erheen. En nu is licht dat ze ook spelen dit nummer. Serpent on the Cross.

duiken de top 10 in. En op 10 staat de track Dead Man's Hand van Dick Snyder en The Old Gang. Vorige week op 35, nu naar nummer 10. Maar die sla ik over, we gaan gelijk door naar de nummer 9. En die stond vorige week op nummer 34. En daar staat de band Belphegor. Met de single Sanctus Diaboli Confidibus.

Oostenrijk, Belvegor. Ik wil vet nummer Sanctus Diaboli Confidimus en wel op nummer 9. Op 8 staat de mannen van Primal 4. Vorige week nog op nummer 3 is gezakt met Tears of Fire.

Tears of Fire van Primal Fear. Op 7 staat Over My Dead Body, een track van Despised Icon. Op 6 Here We Are van Battle Beast. En dan komen we aan bij de nummer 5. Ik heb de hele week al zitten oefenen op deze bandnaam Sanguisa... Kut. Sanguisugabok. Zo heet ze, geloof ik. Met een singeltje Abhorrent Contraception.

0: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Dit is Kink Distortion.
5: Je krijgt mij nog de top 4 van de lijst van Argeman van deze week. En op 4 staat een nieuwe single van Amorphis, Dancing.

Jarvis met Dancing Shadow op nummer 4. En ik vind het zelf net iets leuker nummer dan Bones, hun vorige single. En dan gaan we lekker door naar nummer 3. En daar staat Avatar. Vorige week op 24. Mooie stijging dus naar de top 3. En de ding heet In de

was dat In the Airways van Avatar. En dan gaan we gezellig door naar de nummer 2. En die stond vorige week op 4. Dus ook mooi gestegen dus. Dat is namelijk het nummer Hydra van Orbit Culture.

nummer 2 van deze week. Hydra van Orbit Culture. En dan gaan we naar de nummer 1. En wie zit daar nou staan? Nou, vorige week draaide ik het nummer van de 8 minuten maar 5,5. Wie doet het nou? Maar goed, excuus, dat kwam vorige week even niet anders uit. Ik zal hem nu helemaal draaien. Halloween! Op de nieuwe nummer 1 van deze week. Met het nummer Universe.

song Halloween, nummer Universe, Gravity for Hearts. Ga ik afscheid van jou nemen. Luister morgen vooral even naar De Loods van Reeuwers. Daar hebben we te gast Olivier van Grindpad. En wij gaan dit weekend naar Dynamo Metal Fest, waar we een opname gaan maken. En ik zou zeggen, luister die dan volgende week. En volgende week ben ik er weer op vrijdag met de lijst van Argeman. En wie dan op nummer 1 staat, wellicht deze track wel. Zou me niet verbazen, de nieuwe single van Lorna Shore, die vandaag uitkwam. Laat me even draaien, Prison of Flesh, om lekker mee het weekend in te gaan. Geniet van het weekend en tot volgende week weer. Hey!

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido. 7 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de crash van 2 blushelikopters in Griekenland zijn 2 doden gevallen. De slachtoffers zaten in 1 van de toestellen. De bemanning van het andere toestel heeft het ongeluk overleefd. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een grote bosbrand ten westen van Athene toen ze op elkaar botsten. De landelijke VVD is in verlegenheid gebracht door een wijkraadslid van de VVD in Rotterdam. De Volkskrant meldt dat hij gisteren in Utrecht bij een demonstratie was van extreem rechts en daar op zijn social media positief over berichtte. Ook heeft de Rotterdamse VVD'er een petitie getekend die aanmoedigt om mensen die hier niet zijn geboren uit te zetten. In Amsterdam wordt 1 van de 2 mannen vrijgelaten die het Nationaal Monument op de Dam hebben beklad. Hij blijft nog wel verdachte. De andere man blijft voorlopig in de cel. Op het monument werden vanochtend vroeg allerlei teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom de mannen dat deden is niet bekend. En ze doet het weer. Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Vrouwentour de France gewonnen. De rit in Zwitserland eindigde in de massasprint en daarin was Wiebes veel sterker dan de anderen. Wiebes reed als eerste over de finish in Genève met de gele leiderstrui om haar schouders. En die draagt ze dus morgen ook nog. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Leuk dat je luistert naar Best Start voor een Vrouw. In deze aflevering een vooruitblik op een paar gesprekken die je de komende maanden kan verwachten. Het festivalseizoen is in volle gang en dat betekent niet alleen dit. Maar ook dit. Je hoort hier metalvocalist Iris Goessens. Je kunt haar kennen van de band Spoil Engine. Straks vertelt ze over haar uitstapje naar een ander genre. Ook heb ik een voorproefje van een gesprek met Femke Westening. 23 jaar oud en orkestdrummer bij de band Sabaton.
1: Ik weet nog dat het best wel een mindfuck voor mij was.
0: Een belletje met de eerste vrouwelijke winnaar van het NK Grunten.
2: Holy shit! Ik kan het niet geloven! Ik kan het echt niet geloven!
0: En ik voel Imara Speek aan de tand over het festival Beware of Banshees. En het einde van haar band Rats and Daggers. Maar eerst, omdat de bestaansveiligheid van bepaalde groepen in de samenleving verre van vanzelfsprekend is. Afgelopen weekend hadden we hier in Nederland de Pride. En in ons buurland kreeg datzelfde evenement een gitzwarte rand. 1 mens moest het met haar leven bekopen en 29 anderen raakten gewond bij een aanslag op de Pride in Berlijn. Het is moeilijk om zichtbaar te durven blijven en daarom een reminder van Limp Wrist. Om dat ondanks de risico's toch te blijven doen. With thick skin.

0: Afgelopen weekend vond voor het vijfde jaar Beware of Banshees plaats. Een festival dat vastgeroeste constructen in de muziekindustrie wil doorbreken. Daar speelden ook Rats and Daggers, hun laatste show. Dat is niet toevallig, want frontvrouw Imare Speek organiseert het festival. Afgelopen week belde ik even met haar over die twee dingen.
1: Het einde van Rats and Daggers.
2: Ja.
1: How come?
2: Het is heel lang heel erg leuk en je haalt er heel veel uit. Maar het kost wel gewoon heel lang ook 1/7 van je week. En je leven en alles. En op een gegeven moment kom je er toch achter dat je allemaal net iets anders wil. Net iets andere hoeveelheid energie erin steekt. En net iets anders bent. En ik denk dat het heel lang leuk is geweest. Maar op een gegeven moment ging het een beetje stagneren. Wat we maakten, hoeveel we wouden doen. Het lijkt ons gewoon beter om het soort van op een hele high note te eindigen. Dan nog op deze manier doorgaan. Op een manier dat we er alle drie niet zoveel energie meer van krijgen. We hebben zoveel mooie en lieve reacties gekregen daarna. Dat het ook wel echt even een zware week was. Maar ook fijn om op terug te kijken. Ja, ik denk gewoon. We komen net terug uit een kleine mini-tour in Polen. Dat was super vet. Heel vet dat dat mogelijk is. En we hebben zoveel mensen mogen ontmoeten via de band. En in zoveel vette venues mogen spelen. Dingen zoals Sonic Whip of In de Melkweg. Of al die kleine popronde shows. Ja, het zijn eigenlijk gewoon bijna te veel om op te noemen. Gewoon de hele groep mensen die je daaruit leert kennen. Met wie je dan mag samenwerken. Met hele stikke bands die we hebben gespeeld. Pix keer 7. Easy Death Race. Gewoon echt hele vette shit. Heel veel eigenlijk.
1: Ja. En hoe ziet jouw muzikale toekomst er nou uit? Zijn er al nieuwe projecten aan de gang? Of,
2: Voor mij persoonlijk niet. Ik denk dat ik heel eventjes adem moet nemen. Ook na het festival organiseren. Dat is gewoon best wel druk. Dat ik eventjes ga kijken waar word ik nou echt blij van. Ik denk dat het niet te ver van Rats and Daggers af hoeft te liggen. Ik vind hele vette harde shit heel cool. Misschien de Nederlandse D-spits-achtig iets gaan opzetten lijkt me ook heel erg nice. Maar ik vind bijvoorbeeld singer-songwriter dingen ook heel erg leuk. Zoals Boy Genius of Phoebe Bridgers. Dus ik weet het niet. Ik ben even aan het checken wat ik wil.
1: En muzikanten kunnen zich bij jou melden dan?
2: Ja, dat mag. Zeker.
1: Oké, even over naar het festival dat jij organiseert, hè? Beware of Banshees. Ik moest even opzoeken wat het betekende, maar een banshee is een mystiek Iers figuur dat eigenlijk een dood in de familie voorspelt. Toen dacht ik, oh, dat is luguber.
2: Ja, het is zeker luguber. Oké, dus ik hou sowieso een beetje van creepy dingen en lore en mythische dingen. En ik speel ook heel veel Dungeons and Dragons, dus dat is denk ik iets wat bij mij heel actief speelt. En een banshee is gewoon eigenlijk een hele vette vrouwelijke apparition die tevoorschijn komt om een einde van iets in te lichten. En mensen er echt van geschrokken. En dat is vaak ook in ouderwetse dorpjes die dat om een of andere reden verdienen. Dus het is echt een wraakzuchtige geest eigenlijk. Voor ons ging het om, einde aan alle aannames, einde aan alle vooroordelen, alle gendernormen. En de banshee die ligt dat gewoon in. Een perfecte belichaming van wat ons festival eigenlijk inhoudt. Het einde aan alle gendernormen.
1: Ja. Kun je dat concretiseren? Want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken, wat is er mis met het zijn van een man of vrouw? Of,
2: Niks. Dus in principe niks als je dat fijn vindt. Maar als je je niet wilt houden aan wat mensen van jou verwachten, alleen maar puur om hoe ze jou zien, dan zou je dat niet hoeven doen. Dus bij mij gebeurt dat bijvoorbeeld heel veel, ook met Rats and Daggers, maar ook met het festival organiseren, dat mensen er maar van uitgaan dat ik het vriendinnetje van ben, omdat ik een vrouw ben. Of dat ik niet weet hoe een versterker werkt omdat ik een vrouw ben. Of hele domme aannames die echt nergens op slaan. Of dat onze band niet hard zou zijn omdat de frontpersoon een vrouw is. Dat soort gendernormen die een beetje ingegroeid zijn in de muziekscene. Ja. Maar ook bijvoorbeeld het skateboarden of tatoeëren.
1: Ja, je hebt het dan ook meer over rolpatronen, denk ik.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Daar hebben jullie dan een heel festival omheen gebouwd. Is dat nodig dan?
2: Ja, helaas wel. Dus wat we het liefst zouden zeggen, doe gewoon wat je wil en uiteindelijk komt het goed. Maar dat is niet altijd zo. Dus als je kijkt naar de harde muziekscene en vooral in de hoeveelheid vrouwen die daar een podium krijgen, dan is dat nog steeds heel veel minder dan mannen. En dat ligt aan meerdere dingen. Vroeger waren het bijna alleen maar mannen. Dan was de vrouw echt de uitzondering. En dan groei je op als jonge meid. En dan zie je ook helemaal geen representatie. Dus dan denk je, dat hoort kennelijk niet bij mij. Ik ga het niet oppakken. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen van mensen die heel sterk weten wat ze willen. En het alsnog doen. Dat zijn de coole voorbeelden geweest. Maar die representatie is mega belangrijk om te zorgen dat er meer mensen komen. En je ziet ook wel dat er steeds meer bands komen, maar dat er nog steeds heel veel vooroordelen, ook onder boekers, onder venuehouders, onder labels zijn. Van een stoere, harde band zijn een paar gasten met die er een beetje viezig uitzien. Het zijn gewoon stomme vooroordelen die nergens op slaan, ook niet voor

0: Ja. En nou ja, dan is het dus niet van mij. Of dan is het vooral een vrouwenfestival.
1: Ja, dus dat proberen we echt heel duidelijk te zeggen dat dat niet per se het idee is. Daarom doen we ook niet dingen zeggen van alleen voor vrouwen of girls of Flint dat te hard benadrukken. Het festival is open voor iedereen. Dat is echt absoluut de bedoeling. En we willen ook extra ruimte geven aan mensen die normaal gesproken iets ondergeschoven worden. Maar we willen dat juist doen door hele goede bands te boeken. En toevallig zijn ze zoals de samenleving eruit ziet. En we geven dan ook workshops dat iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Om bijvoorbeeld te leren grunten, daar beter in te worden. Misschien dat er volgend jaar dan meer vrouwelijke grunters zijn. Zo proberen we het een beetje omhoog te doen. Maar iedereen is welkom. Ja. En we hebben ook een speciale workshop gehad voor mannen. Voor mannenemancipatie. Van, goh, wat houdt dat nou in dat je bepaalde ook vooroordelen hebt voor een man? Hoe moet je je gedragen? Is dat wel wat je wilt? Hoe zou je dat kunnen veranderen? Waar voel je je vrij voor? Hoe kan je zorgen dat je met mensen bent die dat ook hebben? Dus we proberen iedereen echt daarin te helpen. Volgend jaar zijn er meer locaties die ook op het werkspoorkwartier graag mee zouden willen doen. Dus daar proberen we elk jaar iets groter te groeien.

Vampires van Rats and Daggers uit hun eerste jaar van bestaan, 2020. En dan Iris Goossens. Je kunt haar kennen van de band Spoil Engine, waar ze als 19-jarige in belandde als vocalist. Ze stond onder andere op Wakker, Graspop en Pukkelpop. Nu heeft ze zich toegelegd op vocal coaching. En pas geleden nog bleek ze een van de mystery singers te zijn op de nieuwe plaat van Fladdy Melkely, Doe Uw Werk. Ze werkte de laatste jaren vaker samen met EDM-producers, maar bracht dit jaar ook een nieuwe track uit met haar nieuwe project Rodkin.

0: Rothkin met Stab Cult.
1: Yes.
0: Dat is jouw nieuwe project, Iris.
1: Ja, klopt. Ja,
0: met toch weer metal.
1: Ja, kijk, af en toe komt dat natuurlijk wel nog steeds om de hoek kijken. En ik had een hele fijne samenwerking met Mendel. Dus dacht van, nou, dan beginnen we toch gewoon een nieuw project. Lekker low-key, weet je wel, geen druk erop. En gewoon echt songs maken die we vet vinden in de studio.
0: Ja, en, niet iedereen weet op wie hij doelt, maar Mendel ex-aborted.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ken jij hem eigenlijk?
1: Nou, daar kwamen we zelf ook niet meer helemaal uit, hoe wij elkaar kenden. Want we hadden natuurlijk wel wat overlap. Toen ik in Spoil Engine zat, zat hij in Aborted. En we hadden elkaar op Facebook. Dus ik zag zijn stuff, hij zag mijn stuff. En hij heeft mij toen gewoon een DM gestuurd van, yo, eigenlijk voor zijn soloalbum. Eerst van, ik wil misschien een nummer met jou op soloalbum, zullen we dat proberen? Ik zeg, ja, is goed. En toen is die stijl eigenlijk zo heavy geworden. En dat is dus ook Stab Cult, het nummer wat net uit is. Dat hij zei van, oh, misschien moeten we gewoon meer nummers proberen te maken. Want het was wel heel chill, ook gewoon qua samenwerking en zo.
0: Dus er komt een album dan?
1: Nee, dat weten we nog niet. Nee, ik denk, het is echt gewoon, we moeten tijd hebben ervoor. En het is echt gewoon puur, ook voor het creatieve gedeelte van muziek maken. Waar we allebei nog steeds super fan van zijn.
0: Ja. In de clip zien we jullie allebei.
1: Ja.
0: Goed om te melden misschien, jij bent niet vaak in Nederland, hè? Want jij bent een soort van geëmigreerd naar L.A.
1: Ja.
0: We catchen jou weer in de zomer, zeg maar. Hè?
1: Ja, precies. Als het zonnetje schijnt.
0: Je bent een soort van pensionada eigenlijk.
1: Ja. Eigenlijk wel. Ja, precies. Probeer dan de zon mee te nemen van Californië naar Nederland.
0: Ja.
1: En.
0: Maar die clip is wel samen opgenomen? Of hebben jullie dat zo geëdit dat jij erin zit? Zeg maar, is het op afstand opgenomen? Of?
1: Nee, het is echt in dezelfde ruimte. En volgens mij, dat was ook echt last minute. We dachten eerst, oh, we gaan morgen in Utrecht opnemen. En toen was het, we gaan morgen in Nijmegen opnemen.
0: Oké. Okay,
1: dus, ja. Dat was met videograaf Bart Sperling, heet hij volgens mij. Ja. Hij heeft ons toen gefilmd in Nijmegen.
0: Ja.
1: En Ivo was er ook, die van For I'm King gespeeld. En dat is de drummer die je ziet. Dus hij zei van, ja, we kunnen niet alleen maar gitaarshots en zangshots. Dat is een beetje raar. Dus toen hebben we Ivo gebeld en die heeft toen mee komen doen.
0: En kunnen we nog uitzien naar live optredens dan ook?
1: Nee. Nee.
0: Dat is duidelijk.
1: Ja, kijk, dat is zoveel werk. Om weer zo'n live band op te zetten en zo. Dus heel misschien als alle sterren alignen, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En wij het allebei veel minder druk hebben. Dan, wie weet. Je zegt nooit nooit. Maar het staat niet actief op.

0: Van Rest in Pieces. Met jou op zang.
1: Ja.
0: En dat heb je volgens mij ook live gedaan, hè, tijdens shows.
1: Ja, klopt. Bij Rebirth Festival heb ik dat toen gedaan.
0: Ja.
1: Dus heel ander publiek.
0: Maar hoe reageerde het publiek daarop?
1: Nou ja, het publiek staat er natuurlijk voor die DJ. Dus voor hun maakt het niet heel veel uit of jij daar nou staat of niet, weet je wel.
0: Nee, maar toch een gruntend wijfelen, zeg maar.
1: Ja, ging wel uit een dak, natuurlijk. Ja. Maar die call-out, zeg maar, daarin is ook heel catchy, natuurlijk. Dus die hele tent, die ging los. Dus dat was supermooi.
0: Je staat ook ineens voor een veel groter publiek, hè, in dat genre.
1: Ja, klopt. Ja, dat zijn grote podia's, inderdaad. Ja. Zeker weten.
0: Verbaasde je dat?
1: Ja, hoe groot het festival was, vond ik wel inderdaad insane. Ik wist wel dat het bestond, maar ik was zelf ook nog nooit op zo'n festival geweest.
0: Hoe kwam je daar eigenlijk bij? Want Warface, hè, dat is Jury, die woont hier ook in Maastricht. Dat is een hele grote DJ in dat genre. Kenden jullie elkaar al? Of?
1: Nee, hij heeft mij via TikTok gevonden. Ja, denk ik.
0: Ook al via online.
1: Ja, klopt. Ja, online doet echt zoveel. Ja. Ik zeg ook altijd tegen mijn leerlingen van, joh, de bandstuff komt wel. Als je jezelf online durft te zetten en je kan al vrij goede vocal takes doen, zet het online.
0: Ja.
1: En ja, je gaat haters krijgen en je gaat vervelende comments krijgen, maar whatever. Mm-hmm. Weet je wel, je moet gewoon zorgen dat je zichtbaar bent.
0: Ja. Wat dacht jij toen? Want dat is natuurlijk een hele andere soort muziek.
1: Ja. Klopt, nou, ik ging natuurlijk eerst zijn muziek gewoon checken. Ik dacht van, oh, is wel echt. Weet je, het is nog steeds hard. Dus dat is gewoon wat ik graag vind. Ik dacht van, oh, nu kan ik eindelijk die popmelodieën die ik graag doe.
0: Ja.
1: Helemaal kwijt. Want in de metal kon ik die vaak niet kwijt. Dan was het altijd van, ja, moet gewoon nog simpeler, weet je wel. En vocal productie is altijd redelijk, ondertussen niet meer. Maar toen dat tijd was altijd redelijk, nou, een compressortje erop, een beetje EQ en een klein beetje een galmpje. En dan houdt het ook wel op, weet je wel. Het wordt niet heel creatief gebruikt in die zin.
0: Ja, en dat vind jij wel leuk om te doen?
1: Ja, ik vind het heel leuk om gewoon echt catchy melodielijnen te schrijven. Ja. En met de gitaar eronder, dan is het vaak toch vechten. Wat is belangrijker, de riff of de zanglijn?
0: Ja.
1: Als je gitarist vraagt, ja, de riff. Dan vraag je zangeres, ja, de zanglijn.
0: Ja.
1: Dus als je elkaar geen space geeft daarin, dan, dan krijg je niet de beste melodieën, denk ik.
0: Jij werkt nu ook met nog meer producers, volgens mij.
1: Ja.
0: Hoeveel zijn het er ondertussen?
1: Oh, dat weet ik niet. Ja, ik krijg heel veel aanvragen, maar ik doe ook niet iedereen, hoor. Want ik heb denk ik mezelf voorgenomen van, nou, vooral die hardstyle scene wil ik echt max 4-5 nummers per jaar doen. And that's it.
0: En doe je dan ook nog live met ze?
1: Nee. Het
0: lijkt mij
1: namelijk
0: super vet.
1: Ja, is ook wel vet. Maar ik heb zoiets van, ja, ik haal er zelf niet zo heel veel uit. Ik vind het schrijven echt serieus leuker dan het optreden. Ik heb het gewoon zoveel gedaan, weet je wel. Dat klinkt super verwend, maar als je een paar keer voor zo'n groot publiek hebt gestaan, dan wen je daar ook aan of zo. Dan denk je van, oh ja, terwijl het is echt abnormaal, weet je wel. Dat is niet normaal, maar... Ja. Ik krijg niet meer die adrenaline rush wat je van de eerste keer gaspop of zo krijgt.
0: Ja. Maar dan heb je het over hoe leuk vind ik iets. Maar het is natuurlijk ook een stukje inkomen, toch?
1: Ik vind die live dingen die zijn verwaarloosbaar, hoor. Dus er zijn echt wel makkelijkere manieren. Ja. Tenzij je natuurlijk zo'n DJ bent, tuurlijk. Maar in de metal scene...
0: Ja, je geeft... We zeggen nu zangles, maar het is eigenlijk ook vooral... Grunt en screamles, volgens mij.
1: Ja, het is allebei inderdaad. Het is een beetje 50-50 ondertussen.
0: Zijn er eigenlijk veel vrouwen die dat doen?
1: Ondertussen wel. Ja, ik denk dat sinds Linkin Park Emily Armstrong heeft toegevoegd... zijn er echt veel meer meiden op les gekomen.
0: Dus daar heb jij heel veel klanten.
1: Ja, at some point de emptiness machine kon ik niet meer aanhoren.
0: Ja.
1: Het is denk ik 70% man... En 30% vrouw nu. Ja. Terwijl eerst was het 90% man, 10% vrouw.
0: Oké, leuke ontwikkeling lijkt me dan.
1: Ja, zeker.
0: Je zat nog op school, hè, toen jij in Spoil Engine belandde.
1: Ja.
0: En die heb je niet afgemaakt.
1: Nee.
0: En ik weet nog, wij kennen elkaar een beetje, hè, dat ter context. En ik weet dat jij eigenlijk... hartstikke goed kan, hoe moet ik het zeggen, goed kan leren.
1: Ik kan makkelijk leren.
0: Je kan makkelijk leren.
1: Dat is het.
0: Maar je had er gewoon geen zin in. Kun je dat kort even neerzetten hoe dat ging voor jou op school?
1: Ja, nou ja, ik denk dat ik ook wel... Ik was al van de feestjes ook wel. Dus ik denk dat het vooral de combinatie is van... Ja, als je 4-5 dagen per week gaat lopen feesten... en dan nog een hbo-studie, dan kan je zo goed leren als dat je wil. Maar uiteindelijk is je brein gewoon klaar, weet je wel. Dus ik denk dat ik ook daar wel wat rebelser was op school dan nodig is, achteraf gezien.
0: Maar volgens mij ook al eerder, toch? Want ik kan me nog een anekdote herinneren waarbij jij... Die jij vertelde van, ik moest naar, weet ik veel, wat was het? Het gym. En maar dan leverde ik gewoon iets in, een leeg blaadje in. Of...
1: Ja, dat was op de middelbare school inderdaad. Mijn vrienden, ik had gewoon HAVO-VWO-advies. En uiteindelijk ben ik dan naar het gymnasium gegaan in mijn tweede jaar. Maar is een heel ander type mens wat daar zit dan op HAVO-VWO. En al mijn vrienden... zaten op de HAVO op een gegeven moment. Dus ik had zoiets van, ja, ik heb er geen zin in... om met allemaal van die nerds die alleen maar Latijn willen leren... en die gaan huilen als ze een 8 hebben, weet je wel. Dan dacht ik van, nou, dat vind ik dus echt niet mijn vibe. Dus toen ben ik inderdaad bij Griekse Latijn... ben ik gewoon lege blaadjes gaan inleveren. En toen was mijn advies alsnog aan het eind van het jaar Atheneum. En toen heb ik gezegd, ik kwam naar de HAVO. Ik weet nog dat ik daar met mijn ouders zat. En dat zij ook wel door hadden van ja, als jij daar gelukkiger bent, dan moet je dat gewoon doen. Ja, de HAVO is 2 vingers in de neus. Dus daar kon ik en veel in het park feesten. Hangen. Ja. Feesten. Ja. Ja. Nou, muziekgieterij. Oude muziekgieterij was ik eigenlijk altijd.
0: Ja. In de Banca Studios, ja. Dat eigenlijk anti-kraak gebouw was het toen nog.
1: Ja, precies. Precies. En ik kon gewoon wel mijn toetsen halen, heel makkelijk.
0: Ja. En in een toerende band plaatsnemen ook later dan, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe was dat voor jou? Want jij kwam als vrouw, als ook nog hele jonge vrouw... Hè, in een scene terecht, industrie terecht... die vooral uit mannen bestaat, ook wat oudere mannen bestaat. Kun je daar eens wat over vertellen hoe dat ging?
1: Ja, in het begin ging het eigenlijk... Ja, in het begin was eigenlijk heel leuk... En dan heb je ook nog niet zoveel door van... oh, er zijn ook wel wat meer donkerdere kanten aan de gang. Weet je wel, vooral als je 19 bent... denk je van, ah, gezellig bier drinken en dit en dat. Dus ja, ik rolde er eigenlijk heel positief in, wat dat betreft. En ik paste ook wel overal tussen. Maar als je dan nu terugkijkt, denk je van, ja... zou ik met iemand van 20 op die manier omgaan? Gewoon sociaal gezien? Nee. En je hebt toch een andere machtsverhouding ook. Als je 35 bent, ik ben nu 31. En denk van, nou, ik zou zeggen nooit dingen zeggen die tegen mij zijn gezegd. Ja. Toen ik zo oud was, toen ik 21 was.
0: Maar door publiek of door de band? Of door
1: beide. Ja, beide. Dat ik echt denk van, what? Weet je, eigenlijk was het heel raar. Maar in het moment heb je dat niet door.
0: Ja. Achteraf denk je pas van, hé, dat is gek.
1: Precies. Ja, je moet zelf, zeg maar... Ik zei het laatst ook tegen meestal van... eigenlijk iedereen die onder de 25 is... en als jij ouder bent... moet je gewoon rekening mee houden... dat hun brein gewoon nog niet helemaal gesetteld is.
0: Ja. Maar bedoel je dan... heb je dan ook echt vervelende dingen meegemaakt... achteraf gezien? Of misschien toen al?
1: Geen MeToo'tjes of zo. Of dat soort dingen. Dat viel gelukkig allemaal mee. Ik had ook altijd... mijn beste maat was altijd mee. Dus ik was ook wel altijd...
0: DJ.
1: Ja, DJ. Ja, precies. Dus ik had ook wel altijd iemand bij mij. Dus dat heeft mij, denk ik, en geholpen. En ik ben best wel groot, weet je wel. Ja. Ik ben geen 1,50 meter. Want ik hoor van mijn medevrouwen, zeg maar, dat het dan wel anders is. Ja. Ook met mannen.
0: Ja. En ik weet uit eerdere gesprekken dat je dat zelf ook zegt. Van ik hou van nature al wat meer afstand. Mm-hmm. Van mensen creëer wat afstand. Maar was dat toen ook al zo?
1: Misschien onbewust. Ik heb dat wel vaak ook teruggehoord toen. Van dat heel veel mensen die mij niet kenden. Ik was luid, maar iedereen dacht dat het echt gewoon letterlijk een bitch was. Weet je wel? Zo van, oh, nou, whatever, weet je wel. Dus dat heb ik wel gehoord via of van andere mensen die dan jaren later zeiden van... nou, ik durfde niet tegen jou te praten, weet je wel. En waarom dat precies is, I don't know.
0: Ja, ja. Wat zijn er momenten geweest dat je merkte van... goh, er wordt nou anders naar mij gekeken? Of heb je ooit iets gemerkt dat het zeg maar bijzonder was... of opvallend dat jij als frontvrouw van zo'n band... die gewoon ook heel veel grunts, hè, echt hard gebruikt... en niet alleen maar clean zang erover... dat het opvallend was? Of dat je daarmee bijvoorbeeld een bepaald publiek trok?
1: Ja, je hebt natuurlijk het veelbesproken genre female-fronted metal. Ja. Hè? Dat trekt natuurlijk wel een bepaalde groep die gewoon naar alles wat een vrouw als frontwoman heeft gaat. Maar die mensen waren eigenlijk altijd heel lief. Dus ja. Van die hoek is het, dat zijn juist hele trouwe mensen, een trouw publiek ook wel. Dus ik heb zelf ook niet zo moeite met die term. Ik snap het.
0: Het is geen genre natuurlijk.
1: Het is geen genre. Maar het is wel van, ja, dat is gewoon waar zij goed op gaan.
0: Ja. Jij denkt gewoon marketing, dat is gewoon duidelijk.
1: Ja, precies.
0: Maar dat is natuurlijk ook wel leuk om te horen. Dat jij nou zegt, ik heb heel goede ervaring eigenlijk met dat publiek.
1: Ja, klopt. En ook, die mensen waren ook meestal wel heel erg respectvol. Je hebt altijd hier de dronkenaard, hier of daar, die te lang wil proberen te blijven hangen. Hè, en dat is wel, nu ben ik daar veel beter in, nu ik ouder ben. Om mensen inderdaad, wat jij net ook al zei, op afstand te houden. Van ja, nu is het klaar, bam, boundary. Toen ik zo jong was, ja, dan bleef je toch nog net iets langer hangen. En je wil eigenlijk al weg. Maar heb je toch zoiets van, ja, er staat nu iemand van 40 tegen mij te praten, weet je wel. Ook al is hij ladder zat. Dat je dan toch een soort van geen afstand, nog niet weet hoe je uit zo'n situatie moet komen. Ja.

0: in of doneer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert naar de tweede helft van Best Hart voor een Vrouw. Met daarin een hoofdrol voor de stad Gouda. Daar woont namelijk een van de orkestdrummers van Sabaton. Maar ook de allereerste vrouwelijke winnaar van het NK Grunten.
1: Onze nummer 1. Nummer 22, Felix!
2: Holy shit! Ik kan het niet geloven. Ik kan het echt niet geloven.
0: Reden dus om even te bellen met de 18-jarige Phoenix Geperus.
3: Ja, ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Ja, ik had het nooit verwacht in ieder geval. Gewoon dat. Dus echt gewoon, ik kan nog steeds ook niet beseffen dat ik die titel heb.
4: Ja, en niet alleen Nederlands beste grunter, maar je hebt ook geschiedenis geschreven. Want je bent de eerste vrouw die deze wedstrijd nou wint.
3: Inderdaad.
4: Maakt het dat nog extra bijzonder voor jou?
3: Ja, ik vind dat ook. Gewoon dat ik denk van, daar doen natuurlijk ook niet heel veel vrouwen mee. En dat ik dan toch wel gewoon heb gewonnen als vrouw zijn inderdaad. Dus wonder inderdaad.
4: Want hoeveel vrouwen deden er mee?
3: Ja, er deden 3 meiden mee, vrouwen mee. Dus ik was 1 van de 3.
4: En wat maakte dat je mee ging doen met die wedstrijd? Want ik begrijp dat je zit niet meer in een band.
3: Ik heb dus wel echt al sinds ik 12 ben, heb ik dus les van Mike. Mike die heeft 13 jaar geleden die titel gewonnen, beste vrouw. Dat was ook de laatste editie toen. Hij is mijn zangdocent. En hij kwam eigenlijk met van, ja, het NK Grunten is weer terug. Dus geef je op. Op een gegeven moment dacht ik eigenlijk ook gewoon meer van, nou ja, ik doe maar gewoon mee voor de ervaring. Want het is gewoon een superleuke ervaring natuurlijk. Want gewoon het NK Grunten, wie bedenkt dat? En ik had eigenlijk het winnen al een beetje losgelaten. Omdat ik wist dat er best wel veel goede mensen zouden mee kunnen doen.
4: Waar let de jury dan op?
3: Op je techniek. Dus of je het echt goed doet zoals het hoort inderdaad. En niet dat je het gewoon loopt schreeuwen. Ook natuurlijk of je gewoon, denk ik, goede variatie een beetje hebt van welke grunts en dat soort dingen. En je stage performance, dus echt hoe je jezelf presenteert en hoe je op het podium staat, dat is ook heel belangrijk.
4: Hoe klinkt die winnende grunt dan?

0: klinkt gewoon heel dik. Bijna een soort... alsof het bij een film hoort of zo. Bij zo'n, ja, weet ik wel, vikingfilm of zo. Dat je ziet al gewoon bijna het gevecht gaan. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja, van het slagveld naar Gouda.
0: Ja.
1: naar Femke Westenberg.
0: Westening.
1: Zeg je het nou de hele tijd al verkeerd?
0: Ja, op WhatsApp volgens mij ook.
1: Dat meen je toch niet? Dat moet opnieuw.
0: Bij die...
1: Hoe kom ik daar dan bij?
0: Ja, weet ik niet. Volgens mij was het ook bij...
1: Westening.
0: Ja, dus het is Westen en dan E-N-G.
1: Hoe kom ik nou bij Westenberg?
0: Ja, iedereen maakt er wat anders van, dus ik ben het gewend hoor.
1: Okay.
0: Maar het is niet erg.
1: Dat gaan we opnieuw doen.
0: Het is wel een goed intro.
1: Oké, nou... goed om te noemen dat... jij zei al net van... Ja, nee, maar ik ben niet de drummer hè, van Sabaton. Nee, dat weten we allemaal. Dat is...
0: Hannes.
1: Ja. Ik twijfelde, omdat ik nu twijfel ik over alles. Dat ik
0: ja,
1: denk,
0: joh. maak geen zorgen.
1: Laten we eerst even uit elkaar trekken, zeg maar... hoe het precies zit, hè? Want dat is niet voor iedereen duidelijk. Net ook nog niet helemaal voor mij.
0: Ja.
1: Jij werkt voor Sabaton. Dat betekent dat je onderdeel bent van hun show.
0: Ja.
1: En die show die valt uit elkaar zeg maar in drie delen. Zou jij willen uitleggen hoe dat precies zit?
0: Ja, we hebben deel 1, 2 en 3 dus, zoals je zei. Deel 1 is met het orkest. Dus dat, dan spelen wij de symfonische versie van Sabadons nummers. En dat is een setlist op zich. Dat duurt ongeveer... uur en een kwartier of zoiets. Dan is er een acteurgedeelte wat zeg maar deel 1 en deel 3 aan elkaar lijmt. Dan komt deel 3 en dat is Sabaton zelf. Dus die spelen dan ook een setlist, wel een stuk langer dan dat wij doen. En daar spelen ze dan andere nummers dan dat wij hebben al gespeeld.
1: Oh, dus jullie spelen andere nummers van Sabaton zeg maar dan zij zelf dan live.
0: Ja, dus je krijgt echt eigenlijk een soort mega uitgebouwde setlist op één avond. Dus het is echt een heel spektakel in plaats van dat je gewoon alleen naar één band gaat kijken.
1: Ja, en jij bent onderdeel dus van dat orkest in deel 1.
0: Ja.
1: Volgens mij samen met nog een andere drummer.
0: Ja, met Wouter Macaré.
1: Ja.
0: Dus wij zijn een drumduo, staan naast elkaar. En we zijn dan officieel percussionist en geen drummer, want we hebben geen kick en geen hi-hat.
1: Ja,
0: dus we staan. Maar het is eigenlijk gewoon een drumstel zonder kick. Dus we hebben voor de rest gewoon alles. En we hebben dan twee verschillende partijen. Die spelen we door elkaar heen. En het is een beetje uitgebouwd. Dus ik heb dan een gong en we hebben allebei taiko's. En Wouter heeft echt een mega grote bassdrum waar hij dan zo'n donderslag op kan doen.
1: Oh, ben je daar niet jaloers op?
0: Nee, want ik heb die gong. Ja. Dus ik ben wel blij met mijn gong.
1: Ja, je bent ook met Sabaton op tour geweest.
0: Ja.
1: Waar naartoe allemaal?
0: Dat is een goede vraag. We hebben...
1: Het was een Europese tour.
0: Ja, een Europese tour. Ik weet niet alle plekken meer, maar we zijn begonnen in Duitsland. We zijn ook in Nederland, in de Ziggo zijn we geweest. België, Luxemburg, Frankrijk... Engeland, de O2 in Londen was echt te gek. Echt heel erg vet.
1: Ja.
0: Zweden, Noorwegen, Denemarken, misschien ook Finland, maar dat weet ik niet meer helemaal. Tsjechië, Polen, Zwitserland, Oostenrijk, van alles.
1: Wat was de laatste dag? Of hoe lang ben je nu terug?
0: Oh, echt al wel heel lang hoor. Ja, de laatste dag was... Het was volgens mij een beetje eind december was het klaar.
1: Ja. Maar er staat ook weer een nieuwe tour voor de deur. Nou ja, voor de deur. Dat duurt nog even.
0: Ja.
1: Maar in de tussentijd heb ik even de mogelijkheid om jou te spreken.
0: Ja.
1: Je bent nu 23.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kom jij in dat orkest terecht?
0: Ja, dat is een beetje apart gegaan. Dat degene die het orkest bij elkaar mocht zoeken en mensen mocht uitnodigen voor audities, dat was mijn mentor op school. Want ik zat bij het conservatorium Amsterdam. En toen ik werd gevraagd, begon ik echt die week of die maand of zo, begon ik pas met echt metal spelen. Dus het was al een beetje bijzonder wat dat betreft. Dat ik had ook wel eens van Sabaton gehoord, maar ik kende hun muziek ook eigenlijk niet. Dus ik kreeg een belletje van, hey, wil je auditie doen voor een vette tour? Dus nou, natuurlijk zeg je dan ja, maar ik snapte eigenlijk niet echt waar ik ja op had gezegd. Nou, toen en toen meer dan een jaar later begon die tour pas.
1: Ja.
0: Dus ik ben echt al wel ver jaar, van tevoren gevraagd.
1: In dat jaar realiseerde jij je, what the fuck?
0: Ja.
1: Wat ga ik doen?
0: Nou ja, ik ging eerst maar die auditie doen. Dus ik had de tracks ingestuurd. Dus filmpjes dat ik aan het drummen was. Ik had een cv van dit en dit heb ik al gedaan. Ik ben ook als kind begonnen met klassieke muziek. Dus dat heb ik ook wel gezegd. Ja. Van ja, ik heb een klassieke background. Dus misschien dat het een voordeel is. Ik dacht, ja, weet ik veel. Ik moet alle dingen erin gooien die positief lijken. En dat werd positief ontvangen. Dus toen kreeg ik te horen dat ik ervoor was uitgekozen om de drummer te zijn. Of een van de drummers. Dus dat was heel leuk. En toen pas kwam ik... ging het een beetje tot me doordringen wat het was.
1: Wat het echt betekende.
0: Ja, want toen kreeg ik pas echt de mails en de contracten en zo. En toen hoorde ik van, ja, we hebben een crew van meer dan 200 man. Toen dacht ik, holy shit. Toen ging ik kijken van, welke zalen spelen we dan eigenlijk? Toen ging ik opzoeken, hoeveel mensen kunnen er in zo'n zaal? Toen dacht ik, wow, oké, zoiets hebben we nog nooit gedaan. Heel vet.
1: Ja.
0: Dus,
1: en toen was jij nog 22 dan?
0: Ja, toen ik werd gebeld voor de auditie dan 21. En toen ik de tour deed 22.
1: Ja, je bent in ieder geval de jongste in het orkest.
0: Ja.
1: Denk ik. Ja. Zit er veel afstand tussen jouw leeftijd en de rest?
0: Er zijn wel meerdere jongere mensen, hoor. Dus er zijn wel aardig wat mensen van in de 20. Maar ook mensen van in de 40. Dus een beetje... ik denk dat het gemiddelde ergens in de 30 ligt.
1: Ja,
0: maar,
1: ja. Maar in ieder geval een vrouw op drums.
0: Ja.
1: Ook mooi.
0: Ja, heel leuk.
1: Hoe was die eerste show? Kun je dat nog herinneren?
0: De eerste show was volgens mij in Keulen. Nou, ik weet nog dat het best wel een mindfuck voor mij was. Omdat ik dacht... Je ziet natuurlijk altijd die foto's, toch? Van gewoon het publiek. Het wordt met zo'n heel wijde lens genomen. Dus dan zie je alles in één keer. Dus ik dacht, dan ga ik er zo meteen staan op het podium en dan zie je alles in één keer. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want in zo'n arena zie je gewoon één strip, zeg maar. Dus je kan alleen voor je kijken. Ja. En als je de rest wil zien, moet je dus of omhoog, of links, of rechts. Dus je ziet veel minder dan je denkt. Dus het voelt helemaal niet zo extreem groot als dat het eruit ziet. Dus ik had ook helemaal niet echt adrenaline of zo. En dat vond ik een beetje... dat ik dacht, wat is er mis met me? Ik voel niet zoveel erbij als dat ik had verwacht. En ik had het super erg naar mijn zin. Ik vond het heel leuk. Maar ik weet niet. Ik voel sowieso nooit echt zenuwen. Dus normaal gesproken is dat chill. Maar in dit geval dacht ik van, ik wil wel even wat meer voelen.
1: Ja. Is dat nog gekomen? Of heb je daar zeg maar een comfortzone in gevonden?
0: Ja, ik op een gegeven moment dacht ik wel van, ik wil iets meer hype voelen voordat ik opga. Want ik wil het gewoon leuk hebben. Maar dat je ook wel een beetje voelt van, oké, ik wil het echt heel goed doen. En natuurlijk ook het altijd goed doen, maar... Het voelde gewoon anders doordat als je met je eigen band speelt, is het je eigen materiaal. En je bent niet met 20 man op een podium. Ja. En wat denk ik ook heel veel uitmaakt, is dat er twee drummers waren. En normaal gesproken voel ik heel veel verantwoordelijkheid in mijn eentje als drummer. En nu is het gedeeld. Dus stel ik zou iets medisch krijgen en neerzakken, dan speelt Wouter wel door.
1: Ja.
0: Dus dan mis je wel een groot gedeelte van de drums. Maar in principe kan de show redelijk doorgaan. Dus dat, ik weet niet, daardoor voelde ik denk ik een beetje dat ik dacht van, het komt wel goed, ook zonder mij. Dus op een gegeven moment ben ik mezelf wat meer gaan ophypen. Iets meer ritueel voor de show gaan doen. Een beetje met elkaar zo, kom op jongens, we gaan knallen. Ja. En dat hielp dan ook wel. En dat meer dat adrenaline gevoel vond ik ook wel lekker.
1: Ja, want je hebt dan toch ook wel meer ruimte om echt te genieten, lijkt mij.
0: Ja. Daar kwam ik na iets van 3 shows ook wel achter. Van alleen die strip zien is leuk. Maar als je echt tijdens het spelen ook echt heel die zaal probeert te zien, is ook wel echt veel leuker.
1: Ja. Oh ja.
0: Ja, maar ik ben ook een adrenaline junkie. Dus ik vind het alleen maar leuk als er iets van spanning bij komt.
1: Ja, maar voordat iedereen de indruk heeft dat je je kapot hebt verveeld daar.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb het echt super erg naar mijn zin gehad. Maar het was gewoon een soort mindfuck van... Ik dacht echt van, nou, ik heb nog nooit echt zenuwen gehad op het podium. Nu ga ik opeens zich in mijn broek schijten als ik al die mensen zie. En dat gebeurde niet.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oh.
1: Je dacht, dat klopt niet.
0: Ja, de verwachting was gewoon heel anders dan het moment zelf. En dat zorgde voor een beetje een raar moment. Maar toen ik daar gewoon een beetje over na had gedacht... van, hoe komt dat nou en wat wil ik nou? Toen werd het gewoon chill. En toen heb ik gewoon heel veel lol gehad op het podium.
1: Ja, waar het uiteindelijk ook om draait, toch?
0: Ja, zeker. Ja, het was echt, waren echt de leukste weken van mijn leven wel.
1: Ja, ja. Nou, en er komen er nog een paar aan, hè?
0: Ja, dus, zeker.
1: Dat is een mooi vooruitzicht.
0: Ja.
1: Jij zei net van, ja, ik was ook helemaal niet lang bezig met metal spelen. Want hoe zit het met jouw eigen smaak dan in muziek?
0: Ja, ik ben ooit, toen ik 13 was, begonnen met drummen. En toen meteen ook op drumles gegaan. En omdat ik toen nog helemaal niks wist van muziek. Of ja, ik luisterde voor die tijd eigenlijk alleen maar klassieke muziek. Dus ik kende echt niks. En toen kwam ik bij mijn eerste paar drumlessen. En toen zei die leraar van, oh, dit nummer ken je wel. Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Nou, nooit gehoord. Toen zei hij, dat ken je niet. En ik zei, ja. Ken ik echt niet. En het, nou, oké, dan gaan we het leren. Dus hij heeft mij een beetje muzikaal opgevoed wat dat betreft. Guy Beck heet hij. Ook een heel vette drummer. En hij heeft mij toen geholpen met gewoon muziek leren kennen... en een beetje smaak ontwikkelen. En toen is dat een beetje begonnen met poprock. En toen is het uitgegroeid naar wat meer grunge... Dus ik ben echt bijvoorbeeld super erg Alice in Chains fan.
1: Ja.
0: En toen op een gegeven moment kwam die drumleraar Guy... die kwam met een appje. Hey, dit is het huiswerk voor volgende week. Schism van Tool. Nou, nog nooit van gehoord natuurlijk ook. En ik ging luisteren en ik dacht... nou, wat is dit nou voor rare muziek? Maar uiteindelijk is dat echt een van mijn favoriete bands geworden.
1: Ja.
0: Dus hij heeft mij echt... toen iets meer die kant ook opgeholpen. Toen ben ik naar het conservatorium in Utrecht gegaan. Toen heb ik daar heel veel jazz gespeeld. Toen was ik dat na een jaar helemaal zat. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan, conservatorium. En daar leer je weer allerlei andere stijlen muziek kennen. Door je klasgenoten, door docenten, door de opdrachten die je krijgt. Dus ben ik steeds wat breder gaan checken. En ik vind... super veel stijlen leuk, maar ik was gewoon nooit echt heel erg toegekomen aan het spelen van metal. Want ik ben pas echt meer metal gaan luisteren toen ik Slipknot live zag. Dat was...
1: Weet je nog waar het was?
0: Ja, het was Pukkelpop. En ik weet nog dat ik er naar zat te kijken en ik was trouwens ook echt compleet onder invloed, maar ik dacht echt alleen maar, wat is dit? Ik snapte helemaal niet wat er gaande was. En het publiek was echt helemaal compleet gestoord.
1: Ja, ook meerdere drummers, hè?
0: Ja.
1: Op olietonnen.
0: Ja, met een baseball bat en zo. En het was complete chaos, maar echt fantastisch. Toen dacht ik, hoe heb ik dit gemist? Toen ben ik dat heel veel gaan luisteren. En laatste jaar conservatorium, toen heeft... Javier, een klasgenoot van mij, Javier Valdi, heeft toen gevraagd van, wil je mijn eindexamen spelen? En toen dacht ik, ik heb nog een band nodig voor mijn eindexamen. Ik zeg wel gewoon ja. En toen bleek het echt heel technische metal te zijn. En toen dacht ik, shit, dan moet ik daar wel echt in gaan investeren. Dus toen ben ik daar vol voor gegaan. En toen eigenlijk de eerste maand dat ik daarmee bezig was, toen kreeg ik dat belletje voor Sabaton. En toen dacht ik, ik ben nu toch al bezig met metal. Laat ik het gewoon proberen. Bleek wel wat heel anders te zijn, hoor. Maar toen ben ik er vol voor gegaan. En nu speel ik nog steeds met Javier ook.
1: Ja, dus, super tof. Ja. In zijn band ook?
0: Ja, het heet Javier Valdi. En het is progressieve, instrumentale nerd metal.
1: Ja, jij hebt ook voor vandaag een lijstje samengesteld van muziek. Dit zit er niet bij.
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Ja, ik weet niet. Het voelt een beetje raar om mijn eigen... partijen erin te gooien.
1: Nou, lijkt mij niet. Lijkt mij wel toepasselijk om dat te doen. Zullen we er toch even naar gaan luisteren?
0: Ja, nee, tuurlijk. Mag. Okay. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, het is heel nerdy gitaarmuziek. Ik weet niet of je daar van houdt.
1: We gaan het nu horen.
0: Ja, welke wil je luisteren?
1: Ja, weet ik niet. Moet jij zeggen.
0: Oeh. Ik vind A Silent Collapse, vind ik denk ik het leukst. In ieder geval om te spelen. Lastige keuze. Het zegt alsof je tussen je kinderen moet kiezen.

0: Ja, jij noemt het nerdy, maar wat vind je dan nerdy aan dan?
1: Nou,
0: ik vind het super vet trouwens.
1: Oh, dankjewel. Het is gewoon heel technisch en heel veel. Er zit heel veel. Ja, hoe noem je dat? Een soort theorie achter, zeg maar, qua muziektheorie. Je kan echt horen dat hij dat echt heeft gestudeerd. Ja. Dat hij echt wel snapt wat hij aan het doen is. En hij heeft heel veel fusion en jazz invloeden ook die hij gebruikt. En dat waardeer ik al heel erg.
0: Spelen jullie ook live shows dan?
1: Ja, we hebben een aantal weken geleden nog geopend voor Textures. 2 shows. En op Bridge Festival stonden we bij Dynamo.
0: Cool.
1: En dat was een aantal weken geleden. Dus we spelen ook live.
0: Nice. Goed om te weten in ieder geval.
1: Ja.
0: Ja, vind ik dat toch wel even. Dan krijgen we ook een indruk van naar wie zitten we te luisteren. En hoe drumt ze dan?
1: Ja, ik had helemaal niet bedacht van dat je ook gewoon je eigen dingen in kon sturen.
0: Oké, nou ja, dan heb ik dat nou voor jou bepaald.
2: Tot zover de previews of pre-hears voor komende tijd. En om de cirkel rond te maken, eindig ik graag met de queercore band Gloss. Oftewel, Girls Living Outside Society Shit. Met Outcast Stomp.

0: Kink.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: treinen. Al uren rijden op die stukken geen intercities door een kapotte bovenleiding. Het repareren duurt volgens de NS langer dan gedacht, nog tot en met de ochtendspits. De VVD is niet blij met een actie van een lokale VVD'er, een wijkraadslid uit Rotterdam. Dat was op zijn social media positief over een protest van extreem rechts waar hij bij was, meldt de Volkskrant. Ook heeft hij een petitie getekend die aanmoedigt om mensen uit te zetten die hier niet zijn geboren. De VVD wil een gesprek met hem. De twee doden die zijn gevallen bij de crash van twee blushelikopters bij Athene zijn een Griek en een Deen. Ze zaten in een van de toestellen die op elkaar botsten en neerstortten. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een Griekse bosbrand. De bemanning van het andere toestel is levend teruggevonden. En een vrouw uit het Groningse Scheemda is zich kapot geschrokken toen ze een wurgslang in de tuin vond. De slang bleek ontsnapt bij een achterbuurvrouw. Die vroeg haar of ze de slang nog een dagje bij zich kon houden omdat ze niet thuis was. Maar dat heeft ze volgens RTV Noord niet gedaan. De slang is opgehaald door de politie. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Kink.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Odido. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen is voor bekerwinnaar AZ, de Johan Cruijffschaal. In Eindhoven werd landskampioen PSV te kijk gezet. AZ won met 4-0. Door een snelle rode kaart van Joy Veerman speelde PSV bijna de hele wedstrijd met een man minder. Vooral in de tweede helft konden ze het niet meer bijbenen. Een van de twee mannen die vanochtend vroeg in Amsterdam het Nationaal Monument hebben beklad, blijft voorlopig vastzitten. De ander komt vanavond vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument op de Dam werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is nog niet bekend. De politie betrapte de man op heterdaad. De Italiaanse marine is met een helikopter aan boord gegaan van een verdachte olietanker in de Middellandse Zee. De tanker was van West-Afrika onderweg naar Istanbul in Turkije en voer onder de vlag van Kameroen. Volgens Italië gaat het om een tanker van de Russen die zo de sancties proberen te omzeilen. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad zijn gewaarschuwd. Er rijden minder treinen en de problemen duren nog tot en met de spits van morgenochtend. Dat heeft te maken met een kapotte bovenleiding. Daardoor rijden er geen intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken en op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
7: Fans van Voordeel.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is na uren nog altijd een raadsel waardoor op een zeilboot bij Urk een explosie kon ontstaan. De boot op het IJsselmeer vloog na de ontploffing in brand en is gezonken. De twee opvarenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. In Oekraïne heeft iemand geschoten op medewerkers van een centrum waar militairen worden gewerfd. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De schietpartij was in de zuidelijke stad Odessa. De dader is gevlucht en de Oekraïnse politie heeft een klopjacht geopend. In Alphen aan de Rijn zijn vandalen losgegaan in het kabouterbos. Daar zijn tientallen kabouters en huisjes kapotgeslagen, met Hart van Nederland. De kabouterslachting werd ontdekt toen kleine kinderen huilend terugkwamen uit het bos. De beheerder en haar team willen zoveel mogelijk kapotte kabouters weer opknappen. En PSV is in de Johan Cruijffschaal thuis met 0-4 vernederd door AZ. Maar trainer Peter Bos wil vooral de positieve kanten benadrukken. PSV speelde na een rode kaart bijna de hele wedstrijd met een man minder. Dus was dit volgens Bos een goede conditietest. Ook is hij tevreden over hoe zijn spelers elkaar op het veld hebben geholpen. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar tussen de 15 en 20 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: King. Distortion.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De politie is op zoek naar mensen die gisteren flyers hebben uitgedeeld bij de botenparade met het logo van de gemeente Amsterdam. Meld het Parool. In de tekst staat dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en er worden ook namen genoemd. Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. De minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en leugens op social media. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Even opletten met je vuilnis, want je moet het de komende dagen extra vroeg op straat zetten in sommige plaatsen in Nederland. De ophalers gaan namelijk eerder op pad, zodat ze klaar zijn op het heetste moment van de dag. Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden in gemeenten in Groningen en Brabant. En de trainer van AZ is zwaar in zijn nopjes met de eerste prijs van het nieuwe seizoen, de Johan Cruijffschaal. Het is een prijs die echt telt, zei hij over de ruime overwinning op PSV. PSV had bar weinig in te brengen in de wedstrijd toen het tegen een rode kaart aanliep. AZ won met maar liefst 4-0. Het weer nu van Weer Online. Het blijft aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden. En morgen wordt een hete dag. Dan gaan we richting de 35 graden. Aan het eind van de dag in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij BelSimpel.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Kink Distortion.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

in her place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.